De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
6: Kiss FM News.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Dwayne Kevin D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld 20.000 euro, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Dwayne Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg, dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van 1 kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog...

0: Ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
11: Kiss FM News.
12: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse jury heeft iemand schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis, een oud bendelid. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf, hij kan levenslang krijgen. In het Gelderse Overasselt zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen en er is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel mensen er precies gewond zijn en hoe ze eraan toe zijn, kon de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is zwaar gewond. En veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder plezierritjes. Dan het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen en het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
3: Het is de hoogste tijd om je bed uit te gaan. Ja, hoor maar, het belletje gaat al af. De wekker is dat. Welkom bij Kiss FM. Dit is Wake Up Kiss.

7 na 6. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe ochtendshow. Wake Up Kiss. Ja, voor het geval je vandaag voor het eerst luistert. Gisteren was mijn allereerste dag. Ik zal mij voorstellen, ik ben Stefan Brouw. Het kan zijn dat als je al langer Kiss FM luistert, dat je me kent van de middagshow. Maar er is wat gewijzigd, hè. Sinds deze week dus een nieuwe ochtendshow. Daarna Ferry Omen. Na 9 uur is dat. En dan na 12 uur Dimitris Kops. En om 3 uur de nieuwe middagshow. Het is de middagshow met Luc van Rooij. Ja, dat is even lachen. Leuk, hè? Allemaal nieuwe dingen. Nou, ik ben blij dat je erbij bent. Het is lekker vroeg vandaag. Even het nieuws doorspitten. De EU gaat namelijk strenger toezicht houden op ChatGPT, Reddit en Roblox. Deze drie platforms zijn inmiddels zo groot dat Brussel vindt dat ze extra moeten doen om gebruikers te beschermen. Nou, ChatGPT, Reddit en Roblox die hebben in totaal 4 maanden de tijd om aan de nieuwe regels van de EU te voldoen. De EU zegt tegen de techreuzen, jullie hebben nu officieel toegang tot de EU. En jullie zijn zo groot, dat kunnen we niet zomaar zonder restricties door laten gaan. Dus er moet wel wat gebeuren. Nou, we wachten het af. En ja, het is ook nieuws vandaag. Het volgende, vaak wordt er gedacht, ik neem een huisdier. Bijvoorbeeld een hond. Ik weet niet of jij zelf huisdieren hebt. Ja, ik heb een kat. Dat is eigenlijk officieel niet mijn kat. Hij is van mijn zus. Maar ja, ik beschouw hem als mijn eigen kat. Maar het is duurder dan je denkt, hè. Want een hond kost namelijk gemiddeld, is uitgerekend, 20.000 euro in totaal. Voor het hele leven natuurlijk, hè. Maar ja, 3/4 van ons denkt, ach joh, een zak brokken en een tennisbal. Wat kan dat nou kosten? Riempie erbij. Ja, totdat de eerste dierenartsrekening op de mat valt. En dan blijkt Bello ineens geen huisdier, maar een lopende financiële verplichting met 4 poten die behoorlijk wat geld bij je weghaalt iedere maand. Dit is de beste start van de dinsdag 1 september. Kiss FM, Wake Up Kiss.

achteraf een kwaliteitsprobleem. Ja, ze hadden namelijk behoorlijk wat positieve uitlatingen ook over Adolf Hitler. Dat hij niet alles verkeerd had, dat hij ook wel goede dingen had. Ja, dat kon toch echt niet door de beugel. Kim Kardashian, nieuws over haar, want ze verscheen bij een benefietavond in Hollywood. En ook andere sterren die lieten zich dit weekend weer massaal fotograferen. En gelukkig maar, want anders hadden de paparazzi misschien toch nog een vrije dag gehad. Ja, en Selena Gomez en Benny Blanco die verschenen in Venetië na een reis met de Orient Express. Want gewoon met het vliegtuig aankomen is blijkbaar iets voor gewone stervelingen en niet voor Selena en Benny. Ja, en Hollywood doet de reizen natuurlijk een beetje met extra glamour, dus daarom die Orient Express. Zo, vind je het een beetje leuk? Ochtendshow Kiss FM, entertainment nieuws elke dag, maar natuurlijk ook andere dingen die noodzakelijk zijn om de dag goed door te komen. Want vandaag is het op veel plaatsen droog met wolkenvelden, wat zon zo begint de ochtend gemiddeld. En plaatselijk kan aan het begin van de ochtend kan er nog wat mist zijn en wat buien. En dan vanmiddag, dan klaart het in het westen op met stapelwolken en zonnige perioden. In het oosten komen nog wel een paar buien voor en daarna is het droog met een afwisseling van

0: Tom Grennan bij Kiss FM. Wake up Kiss. En wat zit er bij jou op de boterham trouwens?
1: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Ik heb vandaag een lekkere pindakaasboterham voor het ontbijt gemaakt.
2: Lekker, oh.
1: Met Kiss FM aan natuurlijk.
0: En al die hete hits en bangers zoals Somber, My Body Isn't Ready.
3: Ja.

ontzettend lekkere 1e september gewenst. De meteorologische herfst is vandaag begonnen, dus de zuidwester mag weer uit de kast. En vergeet de paraplu ook niet, die gaan we ook wel nodig hebben vandaag trouwens. Je bent

0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Valdorpelshop.nl.
2: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, partijen,

Wake Up Kiss, de beste start van de dag. Ik ben Stefan, even aan elkaar snuffelen deze week nog, hè, want we kennen elkaar natuurlijk niet. Wat vind jij ervan dat steeds meer scholieren hun telefoon moeten inleveren en dat ze anders de les niet mogen volgen? Nou, daar kom ik zo meteen even op terug bij de bizarre berichten van vandaag. Ik

Nieuwe muziek, Ariana Grande en Petal bij Kiss FM. Dit is Wake Up Kiss. Dit is de nieuwe stack om lekker wakker te worden met jetsers, bangers, klappers, alles wat je wil horen. Maar ook natuurlijk het nieuws dat nogal opmerkelijk is, waar je wenkbrauwen van gaan fronsen. Het is toch echt allemaal gebeurd. Bijvoorbeeld een worstelster uit Amerika, die heeft iets meegemaakt op een luchthaven. Er was namelijk een fan die haar maar bleef lastigvallen. Het gaat om een vrouwelijke worstelaar. Ja, en die mensen moet je nooit lastigvallen. Die zijn minstens 220 kilo. Oh, dat is een beetje overdreven. Maar deze ster, worstelster, die heeft uitgehaald.

En dan is er nog iets gebeurd hier in Noord-Ierland, gewoon in Europa. Want door een administratieve chaos heeft het nationale team een cricketwedstrijd verloren. Er was namelijk een kapotte printer, die was niet op tijd gerepareerd. En daarom konden de juiste papieren niet geregeld worden. En

al eerder aan refereerde. Want wat vind jij er nou eigenlijk van? Dat steeds meer basisschoolleerlingen en middelbare scholieren hun telefoon moeten inwisselen voordat de les begint. Ik denk dat ik het niet gedaan zou hebben. Ik denk dat ik gewoon mijn telefoon op stil zou zetten en toch stiekem mijn broekzak zou houden. Maar op Franse scholen is dat niet zo makkelijk. Want Macron, de premier van Frankrijk, die heeft een telefoonverbod voor scholieren heeft hij doorgevoerd. Ja, en dat is een hele grote schok voor scholieren, want ineens moet er weer naar docenten gekeken en vooral geluisterd worden. En dat zijn ze niet.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht een schietpartij geweest in het Gelderse Overasselt. Daarbij zijn doden gevallen en zijn 2 agenten gewond geraakt, meldt de politie. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Na 30 jaar is duidelijk wie schuldig is aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Volgens een Amerikaanse jury is het voormalig bendelid Dwayne Davis. Hij schoot niet zelf, maar heeft de moord bedacht en gepland, blijkt uit interviews die hij gaf. Davis kan levenslang krijgen en hoort zijn straf pas over 6 weken. Veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. Ook beknibbelen ze op de boodschappen of sparen ze minder. Verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast, ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen op de Noordzee. De Britten kozen onder meer voor Storm Sean, vernoemd naar het animatieschaap. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app. Stefan Brouw.
5: De wekker is gegaan, ontbijt is gemaakt. En je bent bij Kiss FM. Wake up, Kiss. Dit is de beste start om de dag te beginnen.

Dit is de beste manier om de dag te beginnen. Je bent op de juiste plek daarvoor. Wake up Kiss. Stefan is hier. Hallo. Het is 1 september. We zijn helemaal los vanaf deze week met een nieuwe programmering. En dus ook onder andere een nieuwe ochtendshow. En het is echt een eer voor mij om het te mogen doen. En misschien dat je me nog niet zo goed kent. Ik ben dus Stefan. Goedemorgen. Nou, ik zal me nog wel even voorstellen, ook in de loop van de uitzending natuurlijk. Maar ik wil ook niet te veel de aandacht op me vestigen. Want er is ook zoveel gebeurd in de wereld. Daar moet ik ook tijd voor hebben. Elko Brinkman is bijvoorbeeld overleden na een kort en intensief ziekbed. Ik weet niet of je hem kent. Elko Brinkman was natuurlijk minister voor het CDA. En hij werd in 1994 partijleider. Hij was al op zijn 31ste topambtenaar. En hij werd op zijn 34ste minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ja, en in de jaren 90 kreeg hij op zijn lazer omdat het heel slecht ging met het CDA. En ja, de schuld heeft hij gekregen, dus dat is niet zo fijn natuurlijk. Ja, ander nieuws wat vandaag ook echt even belangrijk is. Dat is dat als je een huisdier hebt, dan wordt er vaak nogal licht over gedacht. Met name aan de uitgavenkant. Maar er is een berekening gemaakt. Een hond kost gemiddeld 20.000 euro. Voor zijn hele leven dan. En niet per jaar, voor zijn hele leven. En dan hoop je natuurlijk dat die hond lekker oud wordt. Maar 3/4 van Nederland denkt dan toch vaak, ach joh, een hond, dat is toch een zak brokken, een tennisbal en een halsband. Nee, het is veel meer. Je komt veel meer bij kijken. Want als de eerste dierenartsrekening op de mat valt, dan piep je wel anders. En dan is een verzekering bijvoorbeeld helemaal niet zo'n slecht idee. Nee, en nog ander nieuws wat ook heel belangrijk is, wat ik ook eventjes met je wil bespreken. Dat is de EU die strenger toezicht gaat houden op ChatGPT, Reddit en Roblox. Valt je dat ook op dat die EU heel erg bezig is met dit soort dingen de laatste tijd? Ja, die drie platforms die zijn inmiddels zo groot dat Brussel vindt dat ze extra moeten doen om de Europese inwoners te beschermen. He, bijvoorbeeld dat jongeren niet zomaar gebruik kunnen maken van ChatGPT om allerlei dingen te gaan opzoeken die eigenlijk niet door de beugel kunnen voor die leeftijd. Nou, ze hebben nu 4 maanden de tijd, dat hebben ze gekregen van de EU, om te voldoen aan de nieuwe regels. Ja,

Wake Up Kiss 14 na 7. Entertainment Today. Een nieuwe dag is begonnen, 1 september. En ook op deze dag hebben we weer heel veel entertainment nieuws. Nieuws dat je niet wil missen, want we hebben heugelijk nieuws. Wout Weghorst, die heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Dat gaat om Nicky van S. Daarmee gaat hij in het huwelijksbootje stappen. Wout Weghorst, natuurlijk de koning van de voetballerij. Rutger Kastrikum, die noemde hem zelfs de Jezus Christus uit de voetbalwereld. Ja. Ja, en dan nieuws voor Talpa, van Talpa eigenlijk, want Netflix heeft Talpa binnengehaald. Voortaan zijn programma's als Chateau Meiland, Meester Frank Visser doet uitspraak en Bureau Onrecht ook te zien op Netflix. Dus ja, je hebt daar eigenlijk helemaal geen Talpa meer voor nodig. Kun je mensen het gewoon opdoeken dan. Arjen Lubach is begonnen met een nieuw seizoen Lubach op RTL 4. Misschien heb je het gezien. En dit is ook wel heel erg leuk nieuws wat ik echt eventjes met je wil delen. Maak je klaar, dit is misschien wel het heetste showbiz nieuws van de afgelopen 24 uur. Kim Kardashian, die is namelijk verschenen bij een benefietavond in Hollywood. En ook andere sterren die lieten zich dit weekend zien en massaal fotograferen. Kim Kardashian verschijnt niet vaak in het openbaar. Dit is ook een soort gewone vrouwelijke godin, hè? Als zij verschijnt, dan begint spontaan de zon te schijnen. En daarover gesproken, daar gaan we vandaag geen last van hebben, hoor. Want waarschijnlijk heeft de zon last van de nodige bewolking die boven je gaat hangen. Dit is Kiss FM, Wake Up Kiss. En die lekkere van Miley Cyrus.

weekend. Ja, hij zegt dat heb ik al zo lang gedaan nu de weekend. Tijd om wat anders te gaan doen. En je moet er een beetje variatie in aanbrengen. Dus daarom stop ik met de weekend. Dat zei hij 3 weken geleden. Maar hij heeft gisteren bekendgemaakt. Nee, ik ga toch maar door met de weekend. Ja, ik denk dat heel veel mensen tegen hem gezegd hebben. Je bent gek. Die naam is zo bekend. He, daar hoef je eigenlijk helemaal niets meer aan te doen. Iedereen kent The Weeknd. Dus voortaan blijft The Weeknd gewoon toch The Weeknd heten. Dit is Wake Up Kiss.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Wisselvallige dag, zon en regen domineren het weerbeeld. 1 september vandaag het begin van de meteorologische herfst. En het is op dit moment 8 minuten en half 8.
1: Welke influencer is dit?
0: Ja, doe even leuk mee, is gezellig, joh.
1: Welke influencer is dit?
0: Kun jij raden wie dit is?
1: Welke influencer is dit?
2: I drove my tiny camper car 11,000 kilometer across Siberia, all the way to temperatures of minus 51 degrees Celsius. Now I'm heading back west towards North Cape in Norway.
0: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, het is een favorietje van mij. Ik heb hem onlangs ontdekt. Het is een man van middelbare leeftijd die met zijn auto gewoon richting Siberië getrokken is. En dat is niet zomaar een autootje, dat is gewoon een klein...

0: I drove my tiny camper car 11,000 kilometer across Siberia, all the way to temperatures of minus 51 degrees Celsius. Now I'm heading back west, towards North Cape in Norway.
1: Heel erg leuk. Ik heb deze man onlangs ontdekt. Op YouTube maakt hij filmpjes. Zo'n beetje iedere week komt er wel een nieuwe vlog van deze man. Van een minuutje of 20, net lang genoeg. En wat doet hij nou? Hij is met zijn auto uit Nederland vertrokken om het meest noordelijke puntje van Rusland te bereiken. Nou, hij is inmiddels op de terugweg.

deze social media influencer? Want dat kun je toch wel stellen dat het is. Het is Zoef on the Move. Nou, had je dit goed? Zoef on the Move. Van harte gefeliciteerd. En ik zou hem zeker even gaan volgen.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt vannacht. Ook zijn twee agenten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de aanleiding voor het schieten was, is niet bekend. Regionale media hebben het over een inbraak. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. De politie doet op diverse plekken in Overasselt onderzoek. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim 1,6 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. In de Grand Canyon in Amerika wordt nog 1 iemand vermist na de zware overstromingen van afgelopen weekend, meldt de leider van de reddingsoperatie. Eerst waren er nog 15 vermisten. Door zware regenval stroomde de Colorado-rivier buiten zijn oevers. 2 mensen kwamen om en 82 konden er uit de kloof worden gered. Nu de benzineprijs door het dak gaat, bezuinigen veel automobilisten op andere zaken. Zo maken ze minder uitstapjes, beknibbelen ze op de boodschappen of pakken ze vaker de fiets, heeft de ANWB onderzocht. Het zijn vooral de lagere en middeninkomens die door de hoge brandstofprijzen worden geraakt. Dan het weer van Weer Online. Kan eerst nog een buitje vallen, verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
8: 1 september vandaag alweer. Hè? Over 3 maanden staat de kerstboom alweer 4 overeind. Ook met de hete hits, bangers en jetsers.

is 1 september vandaag, het begin van de meteorologische herfst natuurlijk. Ik weet niet of er nog wat bijzonders in de agenda staat. Misschien ga je wel naar een dierenasiel om een hond of een kat op te halen. Gebleken is dat een hond gedurende zijn leven zo'n 20.000 euro kost. Nou, 3/4 van ons denkt, ach joh, een hond.

5 minuten binnen €250 verdient. Lekker is het. Ik word ook dierenarts, denk ik. En de EU gaat strenger toezicht houden op ChatGPT, Reddit en Roblox, hebben ze bekendgemaakt. De drie platforms zijn inmiddels zo groot dat wij als Europeanen beschermd moeten worden, volgens de EU. In alle wijsheid in Brussel hebben ze dat besloten. En Italië heeft ook iets besloten. Ze gaan namelijk de grenscontroles verlengen voor reizigers uit Spanje. Deze maatregel die geldt al een aantal weken, omdat onverwacht tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse enclave Ceuta zijn vertrokken. Spanje die reageerde daarop door grenscontroles voor reizigers uit Italië te verlengen. Ja, wat kinderachtig ook allemaal, hè? Jullie doen het, dus dan doen wij het ook. Ja, ik denk wel dat dat gewoon een beetje is waarom deze reactie hier gekomen is, hoor.

van Erve Dorens en Renze Klamer, die hebben de strijdbijl begraven. Ze hebben openlijk gesproken over de oneenigheid die een tijd geleden ontstond rond hun gezamenlijke talkshow RTL Tonight. Dat vertelde Bo van Erve Dorens. Hij zei dat hij na het vertrek van Klamer 10 dagen lang boos is geweest. Een boze Bo van Erve Dorens. Nou, de vakantieparken van Peter Gillis die gaan gedwongen in de verkoop. Ja, de 3 vakantieparken die zijn door de schuldeiser in de verkoop gezet. De realityster die je kent van de familie Gillis, Massa is Kassa. Ja, die heeft heel veel last van mensen die dus geld van hem willen hebben. Ja, daar heb ik ook wel eens last van. Maar gelukkig betaal ik wel gewoon mijn rekeningen. Dat heeft hij dus niet gedaan. En daarom is het helemaal fout gegaan. Ja, en dit vind ik dan ook hartstikke leuk. Want ik hou van Ed Sheeran. Je kent me misschien nog niet zo goed, hè. Ed Sheeran is een van mijn favoriete zangers. Maar die gaat de titelsong zingen in San Francisco van Pokémon. Dat wist ik helemaal niet. Dat deed hij op de Pokémon World Championships. Het officiële jaarlijkse WK voor e-sporttitels in de Pokémon.

0: Dit is Kiss FM, 1 september, het begin van de meteorologische herfst is het vandaag. Ja, en wat eet jij nou 's ochtends? Ja, ik heb altijd gewoon havermout. Ik maak gewoon altijd havermout met extra proteïne. Maar wat staat er bij jou op de ontbijttafel?
1: Ik heb vandaag een lekkere pindakaasboterham voor het ontbijt gemaakt.
0: Lekker pindakaas.
1: Met Kiss FM aan natuurlijk.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

Zal ik je even kietelen, Gracie? Gracie Abrams, dit was Hit the Wall. 1 september vandaag, een nieuwe dag. Je bent bij een nieuwe ochtendshow. Gloedje nieuw is hij. Wake Up Kiss. Het is de beste start van de dag. Ja, en ik weet niet of jij een beetje thuis bent in kamerplanten. Maar ik was laatst bij een tuincentrum en toen zei er iemand tegen me... weet je welke je moet kopen als je echt een grote plant wil? Ik was namelijk op zoek naar een hele grote plant. Je moet een cactus halen. Toen dacht ik, nou, een cactus is op zich toch niet zo groot. Totdat die dame er een afbeelding bij haalde van een hele mooie cactus... die wel 15 meter lang was. Maar is dat waar?

0: Als je zo meteen op het werk komt, kijk je baas even lief aan. Oh, met die puppyogen van je. En zeg dat Kiss FM de hele dag moet aanstaan. Dan hoor je bijvoorbeeld dit soort dingen. Ik was een paar dagen geleden in het tuincentrum, wil ik je even vertellen. En ik was op zoek naar een hele grote kamerplant voor een verjaardag. En toen zei die verkoper tegen me, weet je wat je moet kopen? Je moet een cactus kopen. Die kunnen pas groot worden. Nou, ik verklaarde hem voor gek. Totdat hij zei, ja, een cactus kan soms wel eens 10 of 15 meter lang worden. En gelukkig heb ik hier elke dag rond 9:15 Dr. Kiss in de studio. Ja, het is iets later, het is 9:12 nu. Maar Dr. Kiss, is het waar? Kan een cactus echt zo groot worden?
1: De grootste cactus ter wereld is de Cereus. Deze soort cactus is te vinden in zowel Noord- als Zuid-Amerika. De gemiddelde lengte is tussen de 12 en 15 meter hoog.
0: Oké, als ik die cactus dus ga geven, dan moet die vriend van me ook nog even een gat in zijn plafond maken. Anders past die niet.

0: vaste ingrediënten. En wat ook vast is, dat is dat ik een vast maatje heb die na me komt. Dat is namelijk Ferry Omen.
1: Hey, hallo.
0: Hey Ferry, leuk je weer te zien. Beetje zin om je show zo meteen te maken?
1: Zeker weten, met de meeste hits van het land, zeg ik het maar. Alleen maar hits zometeen gaat hij doen.
0: Oké, succes voor morgen.
1: Dankjewel.
0: Hey, en morgen ben ik er dus ook weer om 6 uur voor een nieuwe ochtendshow.

0: tussen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een inbraak was de aanleiding voor de schietpartij in Overasselt vannacht, melden Gelderse media. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Volgens de Gelderlander is nog niet iedereen opgepakt en zouden zwaar bewapende verdachten zich in een maïsveld hebben verstopt. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Het staat nu op meer dan 1000, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Intussen zijn in rivieren in India 17 lichamen uit Nepal gevonden. De overleden influencer Jade Kops krijgt een storm naar haar vernoemd. Het heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerinstanties. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en vertelde daarover op sociale media. De 10e storm dit seizoen gaat Jade heten en haar vader noemt het een prachtig eerbetoon. En vorige maand is een 1/5 van het aantal opiniestukken in kranten volledig door AI geschreven. Dat heeft techjournalist Alexander Klupping onderzocht. Het gaat om zeker 49 stukken. De Volkskrant en het Parool vinden dat niet goed en zeggen dat AI hooguit als spellingchecker mag worden gebruikt. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
7: Hey, goedemorgen en welkom. Lekker dat je erbij bent. Het zijn de hits van KISS op je dinsdagochtend met de Bauza zometeen. Ook Nicky Jam komt eraan.

Ja, ik wil niet meteen de sfeer verpesten zo op je dinsdagochtend, maar vandaag het begin van de meteorologische herfst. Oftewel, dat betekent één ding. Het gaat weer regenen deze maand. Nou, reden genoeg om nog even één zomerhitje te draaien van Nicky Jam.

Ik heb zo ongelooflijk veel vragen. Een fan van Martin Garrix beet hem een tijdje geleden in zijn nek bij een meet and greet. Maar hoe haal je dat ook in je hoofd? Dat je denkt van, ik ga die jongen even in zijn nek bijten zo. Martin Garrix hoorde je bij Kiss en dit is nu Kylie Minogue.

0: Show, Kiss FM. Goedemorgen en welkom met Stella Lefty. Zometeen ook Ed Sheeran komt eraan. Net zoals Offenbach binnen nu in een halve minuut.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: favoriete Ginger. Oké, dat is Dikkie Dik, maar daarna Ed Sheeran.
1: Kiss FM.
0: Kiss, new music. Door de Azizaan bij Kiss FM. Het station van onder andere Calvin Harris. En ook het station van Justin Bieber. En die hoor je zo meteen allebei voorbij komen. Eerst de one and only Sienna Sparrow nu. Nieuwe muziek.
2: In my

Okay, ik zeg het even tegen je. We zitten echt in 2026. Justin Bieber gaat binnenkort een eigen MP3-speler uitbrengen. Ik zeg het nog maar een keer. We zitten in 2026 voordat je denkt van... hey, dan zijn we weer terug in 2009, 2010. Nee,

India, de andere komt uit China, de andere uit Zuid-Korea, de andere uit Zwitserland en de andere uit de Filipijnen. Echt een soort all-you-can-eat restaurant, alleen dan in de muziekwereld Cat's Eye. En Animal by Kiss FM, alleen dan een all-you-can-eat zonder buikpijn. Kiss FM.

0: luisteren.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Overasselt heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. De politie is er op zoek naar meer verdachten van de schietpartij vannacht, waarbij een dode viel en twee agenten gewond raakten. Er zijn al een paar mensen opgepakt. Zouden nog verdachten in een maïsveld zitten en dat veld is afgezet. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland stapt op. Op de eigen site staat dat de Omroep en Joost Niemuller hebben besloten de samenwerking te stoppen. Ongehoord Nederland kwam pas geleden in het nieuws door een fragment over Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Ook vannacht is Oekraïne weer aangevallen door de Russen en vooral Kiev was doelwit. Vielen 12 doden en tientallen mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Het is al de 6e dag op rij dat Rusland Kiev aanvalt. In het weekend werd nog een munitiedepot vlakbij de hoofdstad aangevallen. Daarbij vielen 38 doden. En maar weinig mensen met vuurwerk in huis zijn van plan dat in te leveren, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Na het zware vuurwerk is intussen ook al het middelzwaar vuurwerk verboden. Je moet dan denken aan cakes en fonteinen. Komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar er zou weinig animo voor zijn. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app.
4: Ja, goedemorgen en welkom. Het is je dinsdagochtend met Bakkerbas zometeen. Ook Maroon 5 komt eraan met een lekkere throwback naar Taylor Swift nu.

0: een berichtje binnen van Iris. Via de gratis Kids WhatsApp 0800-1078. Ze zegt, ik zag hem op Lowlands. Was mega goed met 3 uitroeptekens. Ja, die 3 uitroeptekens, dat zegt heel veel, hè. Dan weet je zeker, dan was het echt heel, heel, heel goed. Ja, hij stond inderdaad op Lowlands. Klein beetje FOMO wel, hoor, als ik al die beelden van Summer zag. Alleen geen FOMO van zo'n camping en alles erop en eraan. Daar maak je mij niet gelukkig mee. Goedemorgen, dit is Kiss FM. Met zometeen onder andere Bakermat, maar eerst een hele lekkere...
1: Kiss.
2: Throwback.
0: Dit is Maroon 5.

0: Drop dead.
1: Ik hou ervan om naar hetzelfde restaurant te gaan. Als ik een goede kaart zie, een goede menukaart, dan hoef ik van mij betreft nergens anders meer heen. Mocht je nou niet zo'n persoon zijn, dan mocht je denken van... ik wil eigenlijk elke dag gewoon een ander restaurantje proberen. Dan kun je richting Ibiza. Heeft ongeveer 1200 ingeschreven restaurants. Dus even snel uitgerekend. Betekent dat je meer dan 3 jaar achter elkaar elke avond ergens anders kunt eten. Zonder hetzelfde menukaartje te hebben. Hey, kleine tip vanuit mijn kant.

mensen die dan zeggen, ja nee, ik ga maar één tattoo nemen. Hè? En 5 jaar later zit hun hele arm vol. Ik hoop dat Teddy Swims ook zo'n persoon was. Hij is namelijk de tel kwijtgeraakt. Maar hij zegt, minstens 90% van mijn lichaam is bedekt met tatoeages. Oké, okay. Mr. Know-it-all, Teddy Swims bij Kiss.

0: Goedemorgen, welkom bij je vrienden van Kiss FM met de hit zometeen Harry Styles. Ook de one and only Miles Smith komt eraan.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Chillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: als een willekeurige dinsdagavond. Althans, dat maak ik er even zelf van. Want terwijl Eva Max met haar eigen haar aan het bezig was, een beetje haar haar aan het knippen was, rook ze ineens dat haar chocolate chip cookies in de oven verbranden. Oei! Ze rende naar de keuken en liet haar haar dus half afgeknipt achter. En toen ze daarna in de spiegel keek, dacht ze, ach, ik vind het wel leuk. En tot op de dag van vandaag heeft ze dus nog steeds datzelfde iconische kapsel. Eva Max, you're the forever young bij Kiss FM. Het zou meteen Topic en ook Becky G komt eraan, net zoals Tones and I.
1: Kiss Throwback.
0: Lekker, Carly Rae Jepsen nu.

0: In het echt heet ze Bleta. Betekent bij in het Albanees. Nou ja, dan maak je bi. En bi ervan maak je bibi. En zo is ze op haar artiestennaam gekomen.
1: Your hit music station.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Gelderse politie heeft een groot aantal mensen opgepakt in Overasselt, maar zegt niet hoeveel. In het dorp werd vannacht iemand doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Delen van het dorp zijn afgezet en de politie zoekt nog altijd naar verdachten die zich in een maïsveld zouden hebben verstopt. De actie duurt al uren. Volgens de Telegraaf heeft de schietpartij te maken met een drugsconflict dat is gelinkt aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Verder is op beelden te zien dat vannacht een grote groep mannen met wapens en gezichtsbedekkende kleding door de straten van Overasselt loopt. Ook lijkt er te worden geschoten. Ook vannacht is de Oekraïense hoofdstad Kiev weer aangevallen door Rusland. Vielen 12 doden en tientallen gewonden. Het grootste probleem is dat Oekraïne geen luchtverdediging heeft. Om dat op te lossen zouden landen onderscheppingsraketten kunnen leveren waarvan de levensduur binnenkort afloopt. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas. En de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland is opgestapt. Dat meldt de omroep op de site. Aanleiding voor het vertrek van Joost Niemuller is de online uitzending over Adolf Hitler. Daarin werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Niemuller was hoofdredacteur sinds begin vorig jaar. Hij volgde toen Arnold Karskens op. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee, tot 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
2: Ja, welkom. Goedemorgen met Rudimental zometeen. Ook Alesso komt eraan. Tempo City ook. Naar Alex Warren nu. Dit is Fever Dream.

Ongeveer 52% van de Nederlandse beroepsbevolking werkt regelmatig thuis. En daarmee staan we op nummer 1 in Europa van het aantal thuiswerkers. Dus dat je het even weet. Dus kerst aan het thuiswerken, misschien met de kat op schoot of... Gewoon lekker op kantoor met de collega's. Kan natuurlijk ook. We zijn er voor je met de hits. Goedemorgen, dit is New One Republic en In Your Eyes.

0: zomerse deuntjes hier bij Kiss FM.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Door de Camilla Cabello en Ed Sheeran. Goedemorgen, welkom. Lekker dat je ons aan hebt staan. Zometeen onder andere Coldplay. Jouw Cat's Eye komt eraan. Ik wil je eerst graag voorstellen aan nieuwe muziek van Somjeu. Rechtstreeks uit Den Haag. Phil's Part 2 hoor je nu.

0: We hebben hier van die liedjes bij Kiss FM dat je denkt van... Oeh ja, dat is stiekem wel lekker. Het liedjes die je nou een tijdje geleden hebt gehoord, weet je, uit de Zeros of the Tens. En dat noemen wij...
1: Kiss Throwback.
0: Inderdaad, een Kiss Throwback met nu een liedje uit het jaartal... dat de OV-chipkaart echt volledig werd ingevoerd... en het papieren treinkaartje definitief werd vervangen. 2014 uit hetzelfde jaartal. Coldplay en A Sky Full of Stars bij Kiss.

0: Goedemorgen, dit is Kiss FM met die hele lekkere van Ella Langley zo meteen. Ook Shakira komt eraan.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport.

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

0: Oh, ik moest zo hard lachen. The one and only Shakira is al 4 keer gescheiden. Maar ik zag dus een reclame van haar voorbij komen voor verlovingsringen. Ja, ze heeft ook kennis van zaken in die zin.
1: Kiss Throwback.

Ja, ik ben er nog niet achter hoor. Ik zei gisteren namelijk, zou Lady Gaga nog die vleesjurk hebben die ze een aantal jaar geleden daar aan had? Zou het hangen naast haar bloemetjesjurk bijvoorbeeld? Ik heb het even online gezocht, maar nog geen antwoord gehad. Dus ik ga nog even hier dieper op inzoomen. Ik kom hierop terug, beloof ik. Lady Gaga bij Kiss FM en Abracadabra. Goedemorgen, zo meteen na 12 uur. The one and only Dimitris Kops met ook inderdaad de meeste hits van het land. Kiss FM.

0: Thijs Noord. Kiss FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Kiss FM News.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij vannacht in het Gelderse Overasselt zijn buiten levensgevaar, zegt de politie. Er viel een dode, maar wie dat is niet bekendgemaakt. Er is nog altijd veel politie en het hele dorp is afgezet. De woning waar het zich afspeelde werd vorig jaar nog beschoten. In Amsterdam is een man van 41 opgepakt en volgens de Telegraaf is het kickbokser Badr Hari. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. De politie wil het niet bevestigen, maar ontkent ook niet dat het om Badr Hari gaat. Die is al vaker opgepakt, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar linkse en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans. Hij noemt het fout om naar iedereen te kijken, want dan houd je niemand tevreden. Volgens Eertmans is het kabinet langs een ravijn gegaan en was het bijna gevallen. En vanmiddag legt de nieuwe Noorse koning Hakon de eed af voor het Noorse parlement. Maar zijn vrouw met de Marit kan daar niet bij zijn. Ze heeft last van complicaties door haar longtransplantatie. Die onderging ze in juni. Volgens haar longarts gebeurt dat wel vaker. En is dat vrij normaal na zo'n zware operatie. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
9: Goedemiddag en van harte welkom bij de KISS Lunch op je dinsdag. Met zometeen September Cry For You komt eraan. Ook Teddy Swims en nu Benson Boone.

Ik zat vanmorgen te denken, welk plaatje moet ik nou weer eens draaien bij Kiss FM? Maar toen keek ik op de kalender. Het is 1 september vandaag. Ik denk gelijk maar even september draaien. Dit was september met Cry For You. Opening van de Kiss Lunch op je dinsdag. Eet smakelijk als je aan het lunchen bent. Dat is zo simpel. Hè? Tot aan 1 uur bepaal jij de hits hier bij Kiss. De vraag is, wat wil je horen? En zou je dat eventjes deze kant willen appen? Want ja, dan weet ik ook wat jij wil horen en dan kan ik het voor je draaien. Je mag me appen op 0800-1078. 0800-1078 stuur je verzoekje deze kant op. En je mag het ook inspreken door op het microfoontje te klikken op WhatsApp. En dat is wel leuk, want dan kan ik jouw audio-appje zo meteen uitzenden hier op de radio. Dat is misschien wel heel leuk. Sowieso hoor je zo meteen Dua Lipa en Harry Styles. Die hoef je

Eet smakelijk als je aan het lunchen bent. Dit is de Kiss Lunch op je dinsdag. En wat wil jij horen? App het deze kant op 0800 1078. Joost zit op kantoor zijn broodje te eten. En wil graag de nieuwe Damian David horen. Hier is

0: Hoi Dimitris. We hebben pauze van het werk. Rondje lopen en heel graag Bruno Mars op mijn oortjes. Wil je dat voor me regelen? Maar natuurlijk. Jorden Bruno is juist in een Kiss Lunch bij Kiss FM. On my soul. En ik heb ook plek voor jouw favoriete hits. Lekker lunchje met op de achtergrond je favoriete hits. Laat het weten, de Kiss Lunch. Tot aan 1 uur bepaal jij de hits. Dus stuur een appje op 0800-1078 wat jij zou willen horen deze dinsdag. Zometeen Taylor Swift. Hugh Gell komt eraan in Topic moet ik draaien voor Dave. Die komt er ook aan zometeen met Body.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Kiss FM met Topic en Fireboy, you're the body.
1: Kiss Throwback.
0: Sergio uit Maastricht wil graag Mark Ronson en Amy Winehouse horen. Nou, hier heb je ze met Valerie.

Hoi Dimitris, ik heb een heerlijk gebakken ei. Ik heb namelijk de tijd, moet vanmiddag pas om 3 uur beginnen met mijn werk. Nu lekker thuis aan het lunchen en ik zou heel graag iets van David Guetta willen horen. Wil je dat voor me regelen? PS, de Kiss Lunch is geweldig, ik luister elke middag. En dat was een berichtje van Mireille via 0800 1078. Thanks voor je bericht. Iets van David.

0: FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Justitieminister Van Weel heeft op X gereageerd op de schietpartij in Overasselt. Dit geweld tolereren we niet, zegt hij. Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. Ook de politiebonden zijn diep geschokt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Op beelden is te zien dat vannacht een groep gewapende mannen door het dorp liep. Justitie heeft de strafeis bekendgemaakt tegen de Nederlander die aan het hoofd stond van het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. Het OM wil dat Randy R. 8 jaar de cel ingaat en 100.000 euro boete betaalt. Het ecstasy-lab werd in juni ontdekt aan de Spaanse Noordoostkust en R. werd een maand later aan Nederland uitgeleverd. De man uit Zoetermeer die in 2005 zijn gezin vermoordde is weer vrij. Zijn tbs-straf van 20 jaar zit erop. Richard H. had zijn vrouw en twee jonge kinderen omgebracht omdat hij thuis wilde afspreken met zijn Poolse internetvriendin. Volgens deskundigen heeft hij geen stoornis meer en is de kans op herhaling laag. En naar het boerenprotest morgenochtend in Leeuwarden komen zo'n 400 trekkers, zegt de organisatie. Verzamelpunt is het dorp Olterterp en van daaruit sluiten steeds meer trekkers aan. Dat kan voor extra verkeersdrukte zorgen, zegt de gemeente Leeuwarden. De boeren protesteren tegen het natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
3: Oh, met heerlijke hits op je dinsdag. Zometeen Justin Wellington. Ook Sarah Larsen komt eraan. En eerst Calvin Harris. Dit is Satisfy.

Westing Wellington hier bij Kiss FM. Yo, de Aiko, Aiko. Hey, wat voor werk doen jouw ouders? Of zijn ze al met pensioen? Dat kan natuurlijk ook, hè. Zometeen hier David Guetta. Je hoort dan ook wat zijn ouders voor werk deden vroeger. En ze wouden dat David hetzelfde werk ging doen. Nou, ze waren geen DJ. Wat

Hey, de vader van David Guetta had vroeger een restaurant. En dat was hard werken. En dus had hij zoiets van, ja, ik ga wat eerder met pensioen, kan mijn zoon het overnemen. Maar David Guetta had andere plannen. Hij wou DJ worden. Was zijn vader eigenlijk helemaal niet blij mee, hoor. Nee, want die staat nog steeds in die keuken te werken. En Guetta, die is DJ geworden. Ah, goed. Jordan Guetta is hier juist bij Kiss FM. Just the way you are. En zometeen Rihanna naar Somber.

0: Lekker, de hits van Kiss FM op je dinsdagmiddag. Zometeen Max en Annie Grammer. Bakermat komt eraan met die beuker I Love Life. En ook zometeen Charlie Poet.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

We Don't Talk Anymore. Samen met Selena Gomez hier bij Kiss FM. Mijn naam is Dimitri, een hele goede middag. Bakken hits op je dinsdag. Lekker zeg, zit die radio een tandje harder voor Daft Punk. One More Time komt eraan. Ook Dua Lipa. En dit is Another.

Terug in de tijd met Daft Punk. Heerlijke throwback, je hoorde One More Time hier bij Kiss. Waar we ook een nieuwe ochtendshow hebben, heb je hem al geluisterd. Morgenochtend om 6 uur zit Stefan weer voor jou klaar. Dus mocht je morgen om 6 uur wakker zijn, of tenminste voor 9 uur wakker zijn, slinger die radio gewoon lekker op Kiss. We hebben een nieuwe ochtendshow met Stefan. Elke ochtend dus tussen 6 en 9, de nieuwe ochtendshow hier bij Kiss FM. Shakira komt eraan, dit is Dua Lipa, Dance the Night.

0: Kiss FM, your hit music station. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A73 en A76 zijn eind van de ochtend verdachten opgepakt. Maar hoeveel, zegt de politie niet. Aanhoudingen hebben te maken met de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij viel een dode en raakten twee agenten gewond. De dode is volgens Gelderse media een beveiliger van een huis waar vannacht zeker 20 keer is geschoten. Er is ook dit jaar gelekt uit de Prinsjesdagstukken. Volgens RTL Nieuws draait het kabinet de bezuiniging op uitkeringen flink terug. Ook trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie en gaat de belasting voor hogere inkomens omhoog. Tot vlak voor de deadline gisteren overlegde het kabinet nog over de begroting. De man die is opgepakt in Amsterdam is inderdaad kickbokser Badr Hari. Dat zegt zijn advocaat, melden diverse media. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Meer details geven de advocaat en de politie niet. Het is niet voor het eerst dat Hari wordt aangehouden. Vorig jaar nog voor het mishandelen van zijn ex. En net als in ons land was het ook in België de warmste zomer ooit gemeten. Het was er gemiddeld 20,3 graden. Dat is 0,4 graad warmer dan het vorige record 2018. Ook had België te maken met de grootste natuurbrand ooit in het land. Die woedde vorige maand op de Hoge Venen in de Ardennen. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app. Dimitris Kops.
2: Goedemiddag, zometeen Jonas Blue. De weekend komt eraan. Dat mag best wel op je dinsdag. Hoor. Ja, de weekend. Goeie artiest. Ook eerst Harry Styles.

Ja, het is 1 september vandaag, maar The Weeknd toch even gedraaid hier bij Kiss FM. You can't feel my face. Over het weekend gesproken, mocht je Formule 1 liefhebber zijn, dan zit je er helemaal klaar voor. Komend weekend. Natuurlijk weer Formule 1 in Monza. En het schijnt dus dat de teamgenoot van Max Verstappen, Hadjar, dat hij weer is hersteld van zijn polsblessure. Dus die zien we gewoon weer naast Max. Maar goed, dat is pas dit weekend. Ik moest er toch even aan denken, want The Weeknd hoorde je juist hier bij Kiss. En meer hits komen eraan. Katy Perry zometeen. Ook Tiësto. En dit is Bruno Mars.

Katy Perry als throwback op dinsdagmiddag bij Kiss FM. You're the hot and cold. Teddy Swims komt eraan. Dit is een beuker van Tiësto. Lelo. Kiss FM.

0: Houston, Texas, Ella Langley. Dit is Kiss FM. Je denkt misschien dat artiesten alles hebben wat hun hartje begeert. Neem Taylor Swift. Ze heeft geld, ze heeft fans, ze heeft alles, denk je. Nee, nee. Taylor worstelt met iets in haar leven. En waar Taylor Swift mee worstelt, hoor je zo meteen. Ook Cat's Eye komt eraan en Just Stay, Turn the Lights Off staat voor je klaar bij Kiss FM.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: wereldberoemd zijn en een relatie onderhouden. Het is lastig in de ogen van Taylor Swift. En daar zingt ze over in Elizabeth Taylor. Want Elizabeth Taylor was een actrice uit de jaren 50 in Amerika. En die had diezelfde problemen die Taylor Swift ook heeft. Ja, het is dus autobiografisch nummer wat je zojuist hoorde hier bij Kiss. Hey, zometeen hoor je Cameron Whitcomb met die hele grote hit. Kingdom of Fear komt eraan.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: En mag ik je eerst voorstellen aan de nieuwe Marshmello. Nieuwe muziek bij Kiss FM. Dit is Another Drink.

De herfst komt steeds dichterbij. Het is alweer 1 september, maar toch even zomer op je radio hier bij Kiss FM. Doera hoorde je van Daddy Yankee. En over zomer op je radio gesproken. Het zonnetje in huis is er hoor. Luc van Rooij. Zometeen hoor je hem met de middagshow vanaf 3 uur. Fijne dinsdag.

0: Store. Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: News. Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het schrappen van de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid betekent niet dat er geen stakingen meer komen. Die gaan gewoon door, zeggen vakbonden FNV en CNV. Die vinden de plannen nog niet goed genoeg en gaan daarom gewoon door met de acties. We zien dat die zin hebben, zegt FNV-voorzitter Spekman. Er worden nog steeds mensen opgepakt in het Gelderse Overasselt na de dodelijke schietpartij vannacht. Volgens Omroep Gelderland zijn er net nog twee mensen gearresteerd op een industrieterrein. En ook op de snelwegen A73 en A76 werden mensen aangehouden. Hoeveel er nu vastzitten is niet duidelijk. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben geprotesteerd in de Hofvijver in Den Haag, melden meerdere media. Zo'n 20 actievoerders stonden met spandoeken in het water. En op één daarvan stond geen cent naar Tata Steel. En ook werd symbolisch 2 miljard euro in het water gegooid. Dat is een subsidie om het bedrijf groener te maken. De Noorse koning Haakon heeft in het parlement de eed afgelegd en daarbij gezegd dat hij en zijn vrouw koningin Mette Marit zich volledig voor het land zullen inzetten. De Nooren hadden een goede band met zijn overleden vader Harold en die hoopt Haakon voor te zetten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. En vanavond is het droog, morgen wisselend bewolkt. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
4: Nou, daar gaan we dan maar weer. Hè. Voor 3:30 heb ik onder andere liedjes voor je van Calvin Harris, George Ezra, Alex Warren en als eerste Damiano David.

0: dat duurt nog een paar dagen. Hè? Blessings, Calvin Harris en Clementine Douglas.
1: Kiss and Ride.
0: Hey, zit je nog op je werk of sta je al in de file? Dan in ieder geval heel veel sterkte. Dit is Kiss met Shawn Mendes naar Tones and I.

0: Ik kom vaak bij voor verder commentaar. Goedemiddag, Kiss and Ride met straks Shakira.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Pro-leider Jesse Klaver is niet onder de indruk van de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Het kabinet heeft veel bezuinigingen doorgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan, zegt Klaver. Bovendien krijgen de allerrijksten volgens hem nog meer geld en daar neemt hij geen genoegen mee. De politie heeft een inval gedaan in een huis in Neder-Asselt. Dat is vlakbij Over-Asselt, waar vannacht een dodelijke schietpartij was. Er is niemand opgepakt. Al de hele dag is er veel politie op de been in Over-Asselt, nadat vannacht tientallen mannen in het dorp waren opgedoken. Bij de schietpartij vielen doden en raakten twee agenten gewond. Ook in hoger beroep eist het OM levenslang voor de dubbele moord in de Drentse Wijteveen. 2,5 jaar geleden doodde Richard K. een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. De vrouw filmde haar eigen dood met haar telefoon. Richard K. kreeg levenslang, maar ging in hoger beroep. Het lijkt erop dat er een aanslag is gepleegd op een transformatorstation in het oosten van Duitsland. Stroomkabels zijn beschadigd en er zijn explosieven gevonden. Die zijn onschadelijk gemaakt. Volgens een plaatselijke krant leken het zelfgemaakte raketten. Er was een tijdje geen stroom in het gebied. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond is het droog en morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
4: Ja, ik heb de papiertjes. Oh, wacht even, hier zo. Voor 4:30 onder andere Stromae, Cyril, Taylor Swift en Teddy Swims bijt het spits af.

0: Superpositieve Miley Cyrus, End of the World. Goedemiddag, Kiss and Ride met strakjes Alesso in One Republic.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Het heb even geduurd, maar na 30 jaar is oud-bendeleed Dwayne Caffey D uiteindelijk schuldig bevonden aan de moord op Tupac. Ik krijg volgende maand te horen hoe lang hij nog verder in de bak moet blijven zitten. Hey, goedemiddag, Kiss and Ride. Kiss FM. Hey, Fonzie.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt kan het nog steeds gevaarlijk zijn, denkt de politie. En daarom wordt iedereen die er woont opgeroepen niet naar buiten te gaan. Bij Overasselt en Nederasselt is de politie nog steeds bezig met een klopjacht. Vannacht werd bij een huis iemand doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Die aanslag heeft mogelijk te maken met een hele grote partij cocaïne die afgelopen weekend werd onderschept bij de Frans-Spaanse grens, schrijft het Parool. Een groep mannen ging vannacht verhaal halen bij iemand die actief zou zijn in de drugswereld en trok gewapend over Asselt in. Na het schietincident zijn ze gevlucht. Oppositiepartijen zijn niet blij met de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Daar staan minder bezuinigingen in dan verwacht, maar pro-leider Klaver vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. Ook Joost Eertmans van Ja 21 wordt er niet blij van. Hij ziet weinig terug van de ideeën die hij met het kabinet besproken heeft. De honderden boeren die morgen naar het provinciehuis in Leeuwarden gaan, krijgen koffie en koeken, zegt de commissaris van de Koning. Die zegt er meteen bij dat hij de boeren niet hun zin kan geven. Boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet, maar de provincie kan die plannen niet zomaar negeren, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
6: Met weer een berghits voor 17:30. Onder andere zonder. Shakira komt eraan. Ik heb Offenbach en als eerste Cat's Eye.

0: Je moest eens weten. Dave McRae en Morgan Wallen, What I Want. Samen met Burna Boy staat ze al weken op 1 in de diverse hitlijsten met de WK-song 2026. Wij draaien een oudje. Kiss FM. Shakira.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting. No fighting.

Kiss FM met Mark Arbour en Good To Be. Wat niet geldt voor de sekswerkers in de Thaise badplaats Pattaya. Er zijn er namelijk tientallen van opgesloten. Heeft alles te maken met het feit dat morgen de USS Abraham Lincoln daar gaat afmeren.

0: Kit en Rani. Ja, ik weet het. I love life. Hey, Kiss FM met Zodra Zero Larsen.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

Gelijke monniken, gelijke kappen. Birds of a Feather, dat was Billy Eilish. Yes, and ride. Voor een ieder die momenteel in de file staat, geniet ervan. Want ik zit naast je, samen met Ariana Grande. En Hate That I Made You Love Me.

0: FM, your hit music station.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die er dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
14: Kiss FM News.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie maakt al de hele dag jacht op de mannen die vannacht gewapend over Asselt introkken. En tot nu toe zijn er 34 opgepakt. Dat gebeurde niet alleen in Over Asselt, maar ook op twee snelwegen en bij station van Nijmegen. Dat maakte het OM net bekend. Ook zijn meerdere wapens en auto's in beslag genomen. De mannen die Over Asselt introkken hoorden bij een internationale groep. Want naast Nederlanders zaten er ook Fransen, Belgen en Algerijnen tussen. Mensen in Over Asselt en omgeving worden opgeroepen binnen te blijven. En dat heeft volgens de politie te maken met wapens die nog her en der kunnen rondzwerven. De publieke omroepen willen dat de minister de vergunning van Ongehoord Nederland intrekt, staat in een brief die ze vorige week hebben gestuurd. Er is volgens hen een grens bereikt na een fragment waarin positief werd gepraat over Hitler. Daarmee zet de omroep zich volgens de anderen buiten het publieke bestel. Het koningspaar gaat volgende week woensdag naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Ze nemen prinses Beatrix en prinses Amalia mee. De Oranjes hebben al jaren goede banden met het Noorse koningshuis. Harald ligt nu opgebaard in het paleis in Oslo, waar Nooren afscheid van hem kunnen nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: organiseer je een evenement. Met entertainment van topacts.nl maak je het echt onvergetelijk. Van privéfeest tot bedrijfsevenement. Al meer dan 30 jaar. Kijk op topacts.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Organiseer je een evenement? Met entertainment van TopEx.nl maak je het echt onvergetelijk. Van privéfeest tot bedrijfsevenement. Al meer dan 30 jaar. Kijk op TopEx.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Nog een besmetting met het West-Nijl-virus, dit keer in Amstelveen, meldt de regionale omroep. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de vierde besmetting van het West-Nijl-virus dit jaar. Twee mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in Nederland is heel klein. Tot nu toe heeft de politie 34 mensen opgepakt na het schietincident in Overasselt. Ze komen niet alleen uit ons land, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ze werden opgepakt in Overasselt, op twee snelwegen en bij het station van Nijmegen. De groep wordt verdacht van betrokkenheid bij moord en het voorbereiden van een ontvoering. Begin vorige maand zijn drones ontdekt op het vliegveld van Leipzig en Duitsland zegt nu dat de Russen daarachter zitten, blijkt naar onderzoek. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. De Russische ambassadeur moet de uitleg komen geven bij de regering in Berlijn. Moskou heeft altijd ontkend. Het lek bij een pakjesbezorger heeft ook gevolgen voor klanten van de Ajax-shop. Die hebben een mailtje gekregen dat hun adres en telefoonnummer is gelekt. Er zijn geen rekeningnummers of wachtwoorden buitgemaakt. Ajax adviseert extra alert te zijn op andere mailtjes die van Ajax lijken te komen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Maatregel moet 350 miljoen opleveren. Dat betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Ook al heeft het veel geregend de laatste tijd, de maatregelen tegen de droogte zijn nog niet voorbij. Zo heeft de Rijn nog altijd veel minder water dan normaal rond deze tijd. Ook op hoge zandgronden zijn nog steeds beken die droog staan. En het kan nog maanden duren voor de landbouw en natuur weer helemaal hersteld zijn. Franse gevangenissen zitten nog altijd overvol en er is nu zelfs sprake van een nieuw record. Er zitten bijna 90.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor zo'n 63.000. Betekent dat veel gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. De Franse regering werkt al jaren aan extra plekken, maar dat gaat niet snel genoeg. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+.

Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de twee agenten die vannacht werden neergeschoten in Overasselt is aan de dood ontsnapt. Politiebaas Jannie Knol zei bij Eva dat door snel ingrijpen van een collega is voorkomen dat de agent is overleden. Beide agenten zijn nu buiten levensgevaar. Ze werden meteen beschoten toen ze afkwamen op een inbraakalarm. In Terneuzen kon vandaag voor het eerst vuurwerk worden ingeleverd, maar veel mensen zijn er volgens Omroep Zeeland niet geweest. Het waren de amper 10 en die hadden alleen legaal vuurwerk bij zich. Illegaal vuurwerk kun je ook anoniem inleveren. Kan nog een paar weken op meerdere plekken in het land. Sinds een tijdje moet je extra betalen voor een pakketje uit China en dat merken ze goed bij de douane. In de afgelopen 2 maanden kwam nog maar de helft binnen vergeleken met daarvoor. Wie iets in China bestelt dat niet te duur is, betaalt 3 euro aan heffingen. Het idee is dat Europese bedrijven dan beter kunnen concurreren. De benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk weer een nieuw record. Het oude record was in mei net geen 2,65 euro voor een liter euro 95. Morgen ligt dat 2 cent hoger. Dieselprijs heeft nog geen nieuw record bereikt. Brandstof is duur door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woningen over Asselt, waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Ze bewaken daar de boel, zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Bussen van de technische recherche rijden af en aan. De op- en afrit van de A73 bij Over Asselt worden ook in de gaten gehouden. In het Zeeuwse Tholen is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, meldt een regionale krant. Een paar honderd mensen waren naar het gemeentehuis gekomen voor een ingelaste raadsvergadering. Het is de bedoeling dat er 150 asielzoekers komen in een noodopvang naast een woonwagenkamp. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. Een onderzoeksboot van de Turkse marine is de veerboot op het spoor die van het weekend bij Cyprus zonk. Het wrak ligt op een diepte van meer dan 500 meter. De veerboot kapseisde zondag nadat hij was vertrokken vanaf Cyprus richting Turkije. 8 mensen kwamen om en 20 worden nog vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Kiss FM News. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang en volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond droog, de minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht Rechtspraak. Altijd een goede zaak.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Kiss FM News.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Dat gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met Listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Kiss FM News. Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartijen over Asselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar Mary, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten over Asselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakte zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turks OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de...

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het onderzoek naar de schietpartijen over Asselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maïsveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Over Asselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt. Bij ongeveer een derde van hen zijn ook bestanden ingezien. Dropbox heeft de getroffen gebruikers inmiddels geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders gehackt zijn. De Europese prijs voor gas is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig niet op lijkt dat de straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is dat ook de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. En het Formule 1-team van Red Bull krijgt een nieuw hoofd racing, Tom McCullough. Hij komt over van Aston Martin en begint volgend jaar. Het hoofd racing is vooral verantwoordelijk voor de technische zaken rond de racewagens. In dit geval dus onder meer de auto van Max Verstappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.